0: Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. Je hoorde XTG met Blixa in Mutterlein van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon je luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. Dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die je hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassiek Bandhouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het Vax-label van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

U hoort het misschien, de naald heeft een klein beetje moeite met de zware bassen van Mono Lake. Zo heb ik er wel meer in de kast staan. LFO bijvoorbeeld, die trekt hij ook niet. Baby Ford met Uchi Kuchi, die trekt hij ook niet. Deze naald hier in de Concertzinnenstudio en bij mij thuis doet hij het ook af en toe. Een beetje springerig. Het staat allemaal wat gevoelig afgesteld. Maar goed, de track die was fantastisch. Magenta van Mono Lake inderdaad. Robert Henke, en dat draai ik wel met een reden. Namelijk op 4 januari aanstaande, zaterdag 4 januari, treedt Robert Henke op in het muziekgebouw aan het IJ. Een exclusief optreden van Robert Henke. En dat wilde ik u toch niet onthouden. Wie ook langskomen die avond zijn Nikisi en Charlie Hope. Zaterdag 4 januari dus muziekgebouw aan het IJ. Henke zal dan zijn nieuwste project CBM 8032 presenteren. Een audiovisuele première. De Nederlandse première. En dat is een audiovisueel spektakel inderdaad. Henke zal spelen van 9:45 tot 10:45. Nou, ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien en vooral luisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U staat aan de voet van de presentatie van de 25 beste albums over 2019. Volgens X-Rated natuurlijk. Het is werkelijk een hoop gestreep geweest. Want wat is dit een prachtig muzikaal jaar geweest. Wel nu, om dan tot een top 25 te komen, dan moet er een hoop sneuvelen. Maar helaas, het is niet anders. Een top 25 is een top 25. En om nou een top 2000 te gaan maken, die is er al en die is voor hele andere oortjes bestemd. Wel nu, tot aan 11 uur is dit de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de presentatie van de nummers 12 tot en met 1 op zondag 5 januari dus. En dan zitten we alweer in 2020, of misschien zegt u wel 2020. Ik blijf even 2020 zeggen. En laten we snel beginnen met de lijst, want daar gaat het tenslotte om vanavond. Op nummer 25, Pi Corner Audio. Die heeft al meerdere hele fijne platen gemaakt, maar zijn nieuwste is Hollow Earth. En dat is een album wat helemaal onder de huid kruipt. Het is heel mooi, het is melancholisch. Het treft mij in ieder geval. Veel gedraaid dit jaar. Het album dus Hollow Earth van Pi Corner Audio. En dat vindt u dus op 25 in de lijst. Volgens X-Rated. De beste albums. Heel fijn nogmaals dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Dit zijn de 25 beste albums. Allemaal een hele goedenavond.

En zo was daar ineens de nieuwste van Oyuki Conjugate. Wat een geweldig album is dat geworden. Sleepwalker. Het is eigenlijk niks anders dan een live album. Een aantal tracks die verzameld zijn tijdens de Europese tournee van Oyuki Conjugate. Deze track werd opgenomen in Londen. U hoorde Clockish. En het album wat de 24ste plek in de X-Rated Endlijst heeft weten te halen is het album Sleepwalker. Werkelijk uitstekend werk van Oyuki Conjugate. Door naar nummer 23. En dat is een project, en daar zijn er meer van in deze lijst, van Kevin Martin. Die heeft het tot 2 albums weten te schoppen in deze lijst. De eerste is Zonal. Kevin Martin is sowieso een begenadigd man qua muziek maken en sowieso een druk baasje. Was dit jaar dan ook een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Eén project, dat sprong er heel erg uit. Dat is de nummer 1. Dat wordt volgende week. Maar dit is nu op 23 Zonal. En dat project doet Kevin Martin samen met Justin Broderick. En voor de helft ook gevuld met de dichteres en rapster More Mother. Wrecked is het album. Dit is Zonal. En de track System Error.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik. Anyway, het nieuwste album heet Occulting Disc. Verschenen via Small Town Super Sound. U hoorde Disappearance, Reappearance van dat album Death Prod. En op nummer 21 vinden we MPC. Dat is het project van Nicola van Merhagen. Het album Iter in Tenebris heet het. Het verscheen via Consoling Sound. Een album wat er inhakt ook. Diep gaat het. MPC is dit in Chabribi, nummer 21.

Zo prachtig zeg. Oh, Vanessa Wagner, die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En dit jaar verscheen de Inland Versions. Versions die gemaakt zijn door onder andere Gaz, Suzanne Ciani, Vladislav Delay. En deze die hoorde van Nadia Struijwig. Origineel geschreven door Philip Glass was dit etude nummer 9. De prachtige Inland Versions van Vanessa Wagner en de schitterende experimentele edit die Nadia Struijwig hiervan maakte. Geweldig. En Nadia zowel als Vanessa maakten het tot nummer 14 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. Na 14 volgt 13. En zoals gezegd de nummers 12 tot en met 1. Die volgen volgende week. Maar inderdaad, op nummer 13 staat ASC. ASC, werkelijk fantastisch wat die aanraakt, wat die ook doet, alles is goed. Twee nieuwe albums, één wat ritmischer dan deze. Dit is volledig ambient, maar oh wat ongelooflijk fraai. Het album The Waves, het label Silent Season, de track Ocean Shadow, ASC, nummer 13.

Schitterende, echt schitterende klanken van ASC. Ocean Shadow van The Waves op nummer 13 in de eindlijst over 2019. Achtereenvolgens hoorde u van 25 tot 13 Bicorn Audio, Oyuki Conjugate, Zonal, Death Prod, MPC, Fennis, Pharmacon, My Disco, Shrine, Atomine Electrine, The Young Gods, Vanessa Wagner en ASC. De nummers 25 tot en met 13, volgende week de nummers 12 tot en met 1.

0: Voor mij is het sowieso een genot om al die geweldige albums en al die geweldige tracks van die albums aan mij voorbij te laten gaan. Die boxen hier in de studio, die maken overuren. Ik hoop dat u ook genoten heeft, in ieder geval van deze episode van X-Rated en het eerste deel van de beste albums over 2019. En ik zei het al, het wordt alleen maar beter en mooier. Nog mooier. Volgende week dus, de nummers 12 tot en met 1. En in die tussentijd hebben we gewoon een jaarwisseling. Jawel, een hele decenniumwisseling zelfs. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een derde uur X-Rated. En dat gaat helemaal niet over 2019. Dat gaat over 2006. Namelijk het werk van Stephen Parsick. Hij was van, of is eigenlijk nog steeds van, Ramp. Het album Grönland, Music for Glaciers. En dat is in een buitengewoon obscure kleine oplage verschenen via Doombient in 2006. Wel nu, dat project hoort u zometeen in X-Ray tussen 11 en middernacht. Omdat het koud is. Music for Glaciers. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. De playlist die staat natuurlijk zoals gewoonlijk op de site van de Concertzender, concertzender.nl. X-Rated, die lijst wordt overigens altijd live aangemaakt tijdens de show. Maak er een mooie jaarwisseling van. Blijf heel erg ver van vuurwerk, want dat is het meest zinloze wat ooit verzonnen is door de medemens. In ieder geval om het voor 12 uur af te steken van 31 december op 1 januari tenminste. Vroeger, toen alles beter was, begon men om 5 over 12 met het afsteken van vuurwerk tot een uur of twee 's nachts. Dat was leuk. Nu is er niets leuks meer aan. Blijf er ver van, maar heb in ieder geval wel een hele gezellige jaarwisseling. Met veel lekker eten en de goede gevulde kelk. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot volgende week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Long Time Coming, zo heet hij. We hebben er lang op gewacht, dus een keer een opener met de echte big beat, de echte chemical beats. En deze kwam van Semi-Detached en Colonel Kurds. Allemaal uitgebracht op Boombox Records. En inderdaad, het is allemaal zo rond 95, 96, 97 dat dit heel erg populair was. Deze act niet, die heeft het helaas nooit zover gebracht. Maar desalniettemin verdient hij het om op de draaitafel te liggen. En dat deed hij dan ook. En dit is heel nieuw werk van Ambidextrous. En dat is een werk uit Rusland. Het nieuwste album, dat heet Echoes of Science. En dit wordt Jonah's Trip. U bent verbonden met de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En we zijn weer heel veel moois tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Rated tot middernacht. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt een voortreffelijk album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn label ook ontzettend veel mooie dingen uit. Maar het label Carpe Sonum is heel erg mooi in dat gat gedoken. Allerlei artiesten die heel erg hoog Pete Namlook in het vaandel dragen. En dat is ook te horen. Zo ook bij het project Urban Meditation van Charles Urban. Urban Meditation heeft hij uiteraard gejat van Pete Namlook. Project Urban Meditation. Dit is van het geweldige album 20 Years in Space, de track Mechanical Wonder.

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records. En nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

0: les miens.
1: Vive les morts.
0: Vive les morts.

schitterend werk van het Marokkaans-Franse duo Étant Donné. Étant Donné, en u vindt dit werkstuk op de verzamelaar Le Sacre du Printemps. Daar staat nog veel meer moois op als Deutsch, Nepal, Vitna op Mana, Mordhound, Muslim Goes, Lee Ronaldo en nog veel meer fraais. Het is uitgegeven door de Gonzo Circus. En de Gonzo Circus die bestaat binnenkort 150 afleveringen. 150 tijdschriften. Prachtig. En dat wordt gevierd. Onder andere ook met deze Le Sacre du Printemps. Die draaien we nog even in X-Rated om hun te feliciteren. En nog een klein stukje van die schitterende drone die Dion Postdijk maakte voor de nieuwe Kink.

Death in June, want we hadden nog maar één track gedraaid van het nieuwste album Essence. En dat was te weinig. Daarom nu The Polestar of Eden, het nieuwste album van Death in June, uitgebracht op New English Recordings. En daarvoor dus Étant donné, je suis pour toi. En daartussendoor nog even een klein stukje van die briljante mix van Dion Postdijk, Black van Pearl Jam. Aan het begin van de nieuwe Kink. En we staan nu aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer, namelijk X-Ray. Zometeen na elfen X-Ray met daarin muziek van de Nederlandse componist Michael Fares. The Tubes gaat u horen. En daar wordt Michael Fares bijgestaan door John Hassell op trompet en Mark Atkins op didgeridoo. Het is een hele mooie, diepe track van Michael Fares, waar eigenlijk lucht door buizen wordt gepompt en weer wordt teruggepompt. Echt een ongelooflijk fraai werkstuk van meer dan een half uur. Daar kunt u zo meteen naar luisteren in X-Ray. De rest van X-Ray wordt opgevuld met Thomas Keuner. Twee tracks van zijn album Camos. En dat werd in 1998 uitgegeven op Mil Plateau. Ik dank iedereen hartelijk voor het aanwezig zijn bij deze episode van X-Rated. Heel fijn dat u er was en heel fijn dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. IJs en wederdienende is er uiteraard volgende week weer een nieuwe X-Rated te beluisteren op de zondagavond, gewoontegetrouw. En dat is al sinds Kink FM zo en dat is ook weer sinds dat we hier op de concertzender zitten. Het is tijdens Kink FM eventjes op de woensdag geweest. Het is tijdens de begindagen op de concertzender even op de donderdag geweest. Maar verder is zondag de veilige thuishaven voor X-Rated. Laten we hopen dat dat ook het aanstaande jaar zal zijn. En daar kunt u ook iets aan doen door donateur te worden van de concertzender. Om de concertzender te laten blijven bestaan. Zodat we het hele jaar weer kunnen roepen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

deze week overleed helaas Achim Szczepański. En Achim Szczepański maakte in 1980 het debuutalbum, mede althans het debuutalbum van PD, oftewel Progressive Disco. PD met het album In Weekloos. Daarna voegde zich het bij een band die eigenlijk de opvolger was van PD, P16D4. En tevens was hij de oprichter van het fantastische muzieklabel Force Inc. Music Works met de sublabels Mille Plateau en Ritornel. Vandaar dat ik een van de, wat mij betreft, een van de beste Force Inc. Music Works 12 inches uit de kast heb getrokken om deze X-Rated mee te beginnen. En dat was Porter Ricks. U hoorde Redundance One. In 1997 dus op dat fantastische Force Inc. Music Works. Op de 12 inch volume 1. Porter Ricks aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En over Achim Szczepański gesproken, daar komen we het tweede uur, het begin van het tweede uur, nog op terug. Maar eerst fonkel nieuw werk tot aan het uur van 10 uur. En daarna ook de focus van toen, maar natuurlijk ook van nu in het tweede uur X-Ray. Allemaal X-rated, moet ik zeggen. Allemaal tot 11 uur vanavond. En ze doet het weer, onze Ellen Alien. Zij heeft weer een nieuwe verzamelaar gecompileerd. De opvolger van We Are Not Alone Volume 7. Jawel, dat is natuurlijk Volume 8. En daarop Boston 168, Feeling You op die verzamelaar. We Are Not Alone Part 8. Natuurlijk uitgebracht op het label van Ellen Alien, B. Pish. U bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

verslavend goede track, echt. Van Hibrasil. Oh, ik draai de verkeerde dicht. Hibrasil. En dat is eigenlijk gewoon Will Kinsella. En hij is woonachtig in Berlijn. Het album, dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk pas op 1 november. En het album, dat gaat heten The Voyagers. U hoorde de track Sagala van Hibrasil hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat voorlopig ook nog niet uitkomt. Sterker nog, 14 november pas. Super Plastic Fantastic. Verschrikkelijke naam, maar een erg fijne track. De track die is Kaboer. Het album gaat heten Atlas. Het komt uit Mexico en het gaat verschijnen op Discos Sentimiento. Dit is Super Plastic Fantastic. Ja, die naam.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk-versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Sub Ghosts in de Toulouse Low Trucks Rework. Allemaal dus op kiosk-versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. Vijf Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor vijf Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clocdivier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, een sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

Ja, sogar wahrhaftig.

see.

0: Werkraum en u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2, 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries aus Österreich. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Sturm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op, in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar. Voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven. Namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, nou ja, volledig, het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat ook, dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

De warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-house plaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak, het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pius Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: RX101. En dat is het project van Erik Jong. En die is al heel erg lang bezig, van 1997 af al. Dit zijn allemaal oude opnames gemaakt tussen 1997 en 1999. En dat kan deze label Suction. Heeft het goed gevonden om al die tracks te gaan compileren en het ook uit te brengen. En dat gaat 22 maart aanstaande gebeuren. Het album heet Dopamine. En RX101 is daar op dat album vertegenwoordigd met maar liefst 13 tracks. U hoorde de tracker. Zo. We zijn er nog niet aan toegekomen om het 30-jarig bestaan van Station 17 te gaan vieren. En nou, dat hebben ze in ieder geval zelf wel gedaan middels het compilatiealbum Werkschouw. Dat klinkt een beetje als werkschuw, maar werkschuw zijn de heren van Station 17 allerminst, want die brengen regelmatig wat uit, gelukkig. Nee, Werkschouw is meer niets anders dan een woord om het eventjes duidelijk te maken wat het overzicht is van hun werk. Een blik op hun werk. En dat is inderdaad het album Werkschouw geworden. Een oudere track dus van Station 17 nu. Dit is Veger.
1: Ja, jetzt geht's los. Ja, kijk,

dagegen.

Bye.

Jawohl.

rondje label Bureau B was dit. En na Station 17 hoorde u net de Telescopes. Heerlijke shoegaze post-rock in de psychedelica sferen. De Telescopes, ze gaan ook binnenkort optreden, ook in Europa. Maart doen ze een tour en ik heb niet helemaal kunnen zien waar ze overal komen. Maar ze komen in ieder geval ergens in maart in de Q Factory in Amsterdam. Hun nieuwste album heet Exploding Head Syndrome. En daarvan hoorde u All The Way Around met als ondertitel Tout est dans le moment. En ze hebben heerlijk geluisterd naar bands als Spaceman 3, Jesus and Mary Chain en andere psychedelische post-rockers, shoegazers. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en ik meldde het al aan het begin. Wij gaan kaartjes weggeven voor Sun, oftewel Sun O. 4 maart aanstaande in Paradiso in Amsterdam met in het voorprogramma Pius Mary. Nou, dat is een ongelofelijke, heerlijke avond. Wat een ongelofelijke bak lawaai gaat dat opleveren in die prachtige kerk Paradiso in Amsterdam. Met heel veel licht en rook. Heel veel rook en heel veel drones en heel veel elektronica van Pius Mary. Pius Mary begint om 19:30. Sun O treedt op vanaf 20:30, maandag 4 maart aanstaande. We geven dus kaarten weg. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O en dan 3 haakjes. En vooral die 3 haakjes niet vergeten, dames en heren, jongens en meisjes. We geven 2x2 kaarten weg, maar liefst. Dus 4 kaarten te winnen in totaal. De 5e en de 10e mailer, die ga ik eruit pikken. En 22:30 maak ik bekend wie dat zijn geworden. Maar over nu naar de muziek. De mailbox gaat nu open. U kunt dus mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O, als u kans wil maken op de kaarten. Dit is uit 2015 het werkstuk Kanon van Sun. En dit is Kanon 3. Midden.

2x2 kaarten. Dit is de Concertzender en u bent nog steeds verbonden met het programma X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna nog meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het post-punk Cold Wave band eigenlijk The Passage. Ze komen uit Manchester, of ze kwamen uit Manchester. Hun album waar ze mee debuteerde heette Pin Drop. Van The Passage hoort u nu Fear hier bij X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, u begrijpt het. Dat wordt een hele gezellige avond. 4 maart in Paradiso Amsterdam. De mailbox is gesloten na Pius Mary. En u kunt om 10:30 horen wie de gelukkige winnaars zijn van de

0: what love.
1: Fear.

dat mooi of is dat niet mooi? Schitterend werk van Julia Kent. Haar nieuwste album heet Temporal en daarvan hoort u Lost Our Story. Julia Kent op elektronica en voornamelijk cello. Ik ben trouwens net vers terug van 3 dagen Sonic Acts. En op de eerste avond heb ik ook een werkelijk fabuleuze optreden gezien van een duo waar ik vorige week wat van draaide. Met 2 cellistes, werkelijk schitterend kippenvel van A tot Z. En dit mag er ook zijn dus van Julia Kent. Fonkelnieuw werk, heel veel in het vorige uur en ook in dit uur. Want we gaan door met nieuw werk. Zometeen de première van de nieuwe cassette van Gleis. Maar eerst is hier Jozef van Wissem samen met Jim Jarmusch. Inderdaad de bekende filmregisseur. En Jozef van Wissem natuurlijk de bekende luidspeler. De luid is echter in deze track niet te horen. Op de rest van het album komt de luid wel af en toe voorbij. Maar voornamelijk is dit een hele dreigende track van het nieuwste album van dit tweetal. Het album An Attempt to Draw Aside the Veil. Daarvan hoort u nu Concerning the White Horse. Hier zijn Jozef van Wissem en Jim Jarmusch.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette-album van Gleis. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen en die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Gleis. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Gleis brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Gleis Fleisch 3 en Gleis met Koen Oscar Polak. Dear Body. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O. Dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated, samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, et cetera, et cetera, et cetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel, van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

zo dronen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort u nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief. Het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch. Het komt inderdaad uit Sint-Petersburg. Church of Howling Dog. En u hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur. En heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede, begenadigd acteur die je was. Ik heb lang getwijfeld. Het kan Popol Vuh zijn met Nosferatu, Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Cannes. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

Ja, het is weer oorlog in Frankrijk en dat kunnen we ook horen op het werk zoals dat in 2007 verscheen van Les Joyaux de la Princesse van het album Au Volontaire Croix de Sang. En u hoorde daarvan Front, Franc et Flambeau, Les Joyaux de la Princesse, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het precies 10:30 is, en dat is een mooie tijd om inderdaad de winnaars voor de Sonic Acts openingsavond bekend te maken. Aanstaande donderdag dus, 21 februari in Paradiso Amsterdam. Dat zijn achtereenvolgens Bart Spaan en Nicole van der Veen. Bart Spaan en Nicole van der Veen. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. En ik zie u dan zeker aanstaande donderdagavond in Paradiso Amsterdam voor deze openingsavond van Sonic Acts. En voor degene die hen naast het spreekwoordelijke potje hebben gepiest, het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

Cozy Fanny Tutti. Zij echt verraste echt vriend en vijand met het nieuwste album Tutti. U hoorde Hilai van dat album Tutti, wat verscheen via hun eigen Conspiracy International. Ook weer zo'n kanshebber om in de eindlijst te komen. Geweldig werk van Cozy Fanny Tutti. Natuurlijk van Throbbing Gristle vroeger. En natuurlijk ook Chris and Cozy en Carter Tutti. En Carter Tutti Void, et cetera, et cetera, et cetera. En dit is Phalanx. En Phalanx is het duistere ambient, dark ambient project van Arne Weinberg. Hij doet het ook in de techno, maar zijn liefhebberij is de dark ambient. En dat is ook duidelijk te horen op zijn nieuwste album Tidelands. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Phalanx met Never Ending Waves and Currents.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap. Nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet, en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar. Een prachtige track. Final Blend. Dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Ankie Kultjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, DeVries en The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album DeVries de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT, World According To.

Zo. Bent u daar nog? Het spookhuis van Triest. Oftewel Tristan. Triest komt uit een black metal band. En de stem die u hoorde, die was van Timo Keurling. De poëzie werd ook door Timo Keurling geschreven. En hij is de eigenaar van een black metal label. Maar dat ze iets anders doen en kunnen dan black metal, dat was wel duidelijk. U hoorde een track van het album Tiefenrausch. Ein Abstieg in 5 Stufen. Je hoorde Stufe 2, Geräum. En dat verscheen in 2005 via Kunsthall Produktionen. Triest hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we qua spookhuis misschien nog een klein schepje bovenop doen. Met het nieuwste werk van Stratum Terror. En dat zijn eigenlijk Peter Andersson en Tobias Larsson. Zij vormen Stratum Terror. Ze hebben er heel lang over gedaan om met een nieuw album te komen. En hebben tegelijkertijd aangekondigd dat dit wel het allerlaatste album van Stratum Terror wordt. Gezelligheid in de track The Uncertainties of Death. Het staat op het nieuwe album Love Me Tender or I Will Cause Pain. Hier is Stratum Terror.

Nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven. En het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual voor Baphomet was origineel een tekening. Uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements. Dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. Het Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

En dit prachtige nummer Reaching staat op het nieuwe album van Soccer Committee, Hard Lamb. En dat verscheen via Mark Records. Soccer Committee is al sinds een hele tijd Mariska Baars. En Mariska Baars kennen we onder andere ook van haar samenwerkingen met bijvoorbeeld de gebroeders Kleefstra, Piep Chilling en ook met onder andere Rutger Zuiderveld, Machinefabriek. Kortom, Mariska die maakt prachtige muziek. Haar soloalbum is net verschenen dus via Mork Music. Soccer Committee aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Aware met het tweede deel uit Requiem for a Dying Animal.

Zometeen is er het derde uur, oftewel X-Ray. En dat wordt een hele mooie, rustige, fraaie en relaxte ambient X-Ray met Tom Brennan. En Tom Brennan maakte het werkstuk Mountains in 1987 en Beneath Clouds in 1996. Van beide hoort u een lange track, dus Mountains uit 1987, oftewel de titeltrack van het album, en Beneath Clouds deel 2 uit 96. Dus Tom Brennan in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is direct na 11 weer opvraagbaar. Gewoon via de site van de concertzender. En die kunt u terugluisteren tot Sint-Jutemus. Doet u dat vooral. En er is ook nog een X-Rated kanaal. Dus dan hoort u ook al hele oude uitzendingen, hele oude afleveringen, episodes aan u voorbij komen. Ook leuk misschien. De X-Rated carousel. Die vindt u onder Crosslinks hier op de concertzender-site. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. IJs en Wederdienende is er natuurlijk weer, gewoontegetrouw, op de zondagavond. Een nieuwe episode van X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: X-rated.

Zo'n mooie track, Halcyon van Orbital. En dat is alweer uit 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92, Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray, dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray dit. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise a voice of joy, it's freak out. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waar het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track Unbleached.

downloads. We weten allemaal dat je beter een cd of een lp kan kopen dan downloaden, omdat de artiest er dan meer over aan overhoudt. Maar download als band, die mag er zijn. Alhoewel de band helaas al niet meer bestaat, vanwege het feit dat onlangs Phil Western is overleden. Die maakte ook onder andere deel uit van, behalve download, ook in Plateau. En werkte mee aan bands als Skinny Puppy en Ministry en dergelijke. Kevin Key van Skinny Puppy, die leeft nog wel. En samen met hem maakte deze als download dus dit album. Unknown Room, u hoorde Gaslighter. Hier bij X-Rated op de concertzender. Heel nieuw werk nu van Daniel Thorn. Het is het debuutalbum wat onlangs verscheen via Erased Tapes. Lines of Sight heet het album en u gaat nu luisteren naar From Friends Looking Out. Nee, sorry, From Inside Looking Out. En ja, het klinkt een beetje alsof Ben Frost of Tim Hacker een huwelijk zijn aangegaan met de minimalist Philip Glass. In ieder geval, het klinkt geweldig. De saxofonist Daniel Thorn. En toen gebeurde er helemaal niets. Nee, een beetje jammer. Oh jongens, toch de techniek. Waarom nou toch? Ja. Dan zegt u natuurlijk, nou dan had u beter een download kunnen maken in plaats van een cd. Want dan doet hij het natuurlijk wel. Ja, daar heeft u misschien op zich wel gelijk in. Maar nou ja, anyway. We gaan het nog een keer proberen met Daniel Thorn. En toen deed hij het.

komt van het album Desert Shore. En dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG. Opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bageld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

We zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated, maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur, dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotoon. Ik heb een keer een concert van Monotoon gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen en ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotoon, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010 uitgebracht door Klanggalerie. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag!

CTC, hoort u, van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, R&S Records, Renaat en Sabine, plaatjes uit België. Speed Jack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is... Een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertzender zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener van zowel uur 1 als uur 2 komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harald Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harald Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harald Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harald Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

Na een eindeloze stroom aan heruitgaves en compilaties met oude tracks is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is. Maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaier, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is. Samen met oprichter Günther Wüsthof en weet zich op dit album vergezeld als van vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album, dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is a Diamond Day.

Martin Gates met No One Spoke. U vindt het op het album Imagination Feels Like Poison. In 1998 verschenen. No One Spoke, prachtig werk. Die melancholie van Martin Bates, die stem, schitterend. Vroeger van Eilis in Gaza. En die vorige kon luisteren naar Ten Horned Beast met The Hallowing of the North. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated.

We beloofden het vorige week, geloof ik al, dat ik deze Bass Communion X-Ray zou opnemen. Wel nu, dat is gebeurd. Bass Communion, zometeen in X-Ray. Met eerst ouder werk uit 2011, het album Cenotaph, wat verscheen via Tone Float Records. Je hoort twee tracks van dat album van Bass Communion. En daarna is het de beurt aan het nieuwe album, The Itself of Itself, wat verscheen via Lumberton Trading Company. Drie tracks hoort u van dat album. Bass Communion is Stephen Wilson, welbekend van Porcupine Tree. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfst dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miket Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer, maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient-achtige set als Mirror System en daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth. En Tony Thorpe is van 400 Blows en The Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan zich verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pie Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus Hollow Earth, Pie Corner Audio.

Oh, heerlijk zeg. Dina Abdelwahed. En de track die heet Ken Sket. En dit was de remix die Karen Dwyer ervan maakte. Dit kleinootje staat weer op die geweldige Mind the Gap verzamelaar nummer 137 inmiddels. En dat bij de 150ste editie bijgevoegd. Geweldig werk te vinden op dat Mind the Gap cd'tje. Iedere keer weer een mooie ontdekkingstocht door de muziek. Het is 9:45, de hoogste tijd om alles te melden over The Young Gods. Die komen weer. Jawel, nadat ze eerst in het voorprogramma van Trigger Fair hebben gestaan, zijn ze nu gewoon de hoofdact zoals het hoort. En wel op woensdag 27 maart aanstaande in Paradiso Noord. Dat is gewoon station uitrollen aan de achterkant, het pontje nemen en dan rolt u zo Paradiso Noord binnen. Een hele leuke zaal voor de Young Gods. Eindelijk zijn ze er weer. En eindelijk is er ook een nieuw album, Data Marriage Tangram. En daar zullen ze natuurlijk veel materiaal van gaan spelen. Maar vast ook wel oud werk. En u wilt daar ongetwijfeld bij zijn. Nou, het goede nieuws is, wij geven daar kaarten voor weg vanavond. Niet al te veel. 1x2. Dat betekent dat zodra de mailbox open gaat, kunt u mailen. En ik vertel u eerlijk dat ik de 10e mailer eruit zal kiezen. U kent het recept. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van The Young Gods. En dan hoort u om 10:30 vanavond in deze show of u de gelukkige winnaar bent van de 1x2 kaarten dus die we weggeven voor de Young Gods. De mailbox die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van de Young Gods. En we hadden het over de Young Gods en dat nieuwe album. Daarvan nu You Gave Me A Name. Dit zijn de Young Gods en u kunt in de tussentijd mailen.

La Mourir, The Young Gods, L'eau rouge. Oh, geweldig. Oh. Het nieuwste album, dat mag er ook zijn. Maar u kunt nog even mailen. De mailbox staat nog 12 minuten open. Als u kans wil maken voor kaartjes voor de Young Gods. Woensdag 27 maart in Paradiso Noord. Andermaal een track van Data, Mirage, Tangram. Tear up the red sky.

zaken aan. Die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Canaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Dat is dan de donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space, de synthesizers, aan de macht. Wat te denken van Node, de supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden, op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus, een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen. Last Wave, dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Elektrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album

0: Ania Kea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdagavond. Jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Raisins.
2: Max.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? Dat is 20 Years Systematic Recordings Volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De Kiosk Versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hierbij X-rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in Dark Territory. Polar Inertia.

Ja, dit is wel iets wat je ambient dub mag noemen. Alhoewel het dubritme nog wel redelijk ver te zoeken is. Maar het heeft wel die intentie. Een heel fijn album is er uitgekomen van Markus Gundner. En Markus Gundner heeft samengewerkt met diverse artiesten op dit album. Waaronder Aerovane. Heel fijn om weer eens wat van hem te horen. Je hoorde deze track dan ook hier bij X-Rated op de concertzender van het album Contrapunkt. En dat is verschenen via A Strangely Isolated Place. U hoorde Utopian Fragments van Markus Gundner featuring Aerovane. En we gaan nog veel verder, dieper het Sinti-werk in met Elfaxon en Ona Sender. Nou, Ona Sender maakt over het algemeen hele duistere klanken, zult u zeggen. Dat allemaal in het eerste uur, jawel. Want samen met Elfaxon maakte hij het album Futuristic Dereliction. En dat gaat 17 september aanstaande verschijnen. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag. U hoort de geweldige Space Synthi Sequencer track Time Fracture.

Het album van Moons of Mars, hoor u. En dat is er voorlopig nog even niet. 28 september gaat die verschijnen. Dream State van Moons of Mars, bestaande uit Johan Weterings en Roland van Oorschot. 28 september, dat is de datum. En u hoorde vast echo van dit fantastische album van Moons of Mars. En het nieuwe album van Base Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Base Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Stephen Wilson, de frontman van Porcupine Tree. Dat is nog steeds Base Communion. Je hoort hem nu in Apparition 3. Het nieuwe album van Base Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Base Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Stephen Wilson, de frontman van Porcupine Tree. Dat is nog steeds.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooyschuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixtcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993. Op cassette en werd heruitgegeven op cd in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicolas Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken, en nog een track van zijn album High Soap, en dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. U hoorde Abode of the Dead.

0: En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en nazomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad, nazomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

부끄러운 얘기 안 해, 이모 봐.

Thank you.

Voices of the Rainforest. The New London School of Electronics. Nou, heerlijk. Met Caspar Pound in de gelederen. Caspar Pound, helaas al in 2004 overleden. Dit was de New London School of Electronics, alweer uit 1993, verscheen op Rising High Records. Tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Heel fijn dat u voor deze radio die ertoe doet heeft gekozen. En het voetballen laat voor wat het is. Dat zijn toch alleen maar 22 miljonairs die achter een balletje aanhollen. En anders kan altijd het geluid uit en X-rated aan. En dat zag ik bijvoorbeeld Stefan Koopmanschap heel mooi op Twitter roepen. Dank. Dat toch geluisterd wordt. Want X-rated, dat mag u niet missen. Zeker niet, omdat in de tweede helft van dit uur kaarten gewonnen kunnen worden voor de vrijdagavond voor het Rewire Festival. Maar nu eerst Not of This Earth. Ik had het vorige week al over Richard Zijlstra en zijn Radio Noom programma. Hij maakte ook muziek als Genetic Factor, maar tegenwoordig ook in het duo Not of This Earth. En dat doet hij samen met Peter Kudoot. Geweldig materiaal, het album Infinite Space. Dit is de titeltrack, Not of This Earth. En het doet denken aan het oude midden jaren 90 geluid van Warp Records of het faxlabel van Pete Namdoek. Not of This Earth, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk zeg, wat een reis door space. Infinite space, om precies te zijn. Geweldig werk van het duo Not of This Earth van het gelijknamige album Infinite Space. Verschenen via Spatial Foundation. Inderdaad, het hele album ademt een soort heerlijke ruimtelijke sfeer uit. Die inderdaad wel een beetje vergelijkbaar is met de grootheden uit de jaren 90. Maar dat is een geluid wat nou eenmaal heel erg prettig is. Dus dat horen we graag. Not of This Earth. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Na de volgende plaat alles over het Rewire Festival en dan met name over de vrijdagavond. Maar eerst moeten we alweer afscheid nemen van een muzikant van een Nederlandse bodem. En zelfs twee muzikanten. De tweede, daar kom ik het volgende uur aan het begin op terug. Nu eerst een van de leden van de band Wave World. Namelijk Gert van Santen is deze week overleden. Samen met Harry Kessels en Rolf van Sloten vormde hij het trio Wave World. En wie Wave World ooit live heeft gezien, dat was een waar spektakel met heel veel mooie visuele aspecten en prachtige, maar dan ook echt schitterende, ja, soort Berliner Schule synthesizer muziek die ze voortbrachten. Ik heb ze meerdere malen live gezien, waaronder zelfs in de Tagrijn in Hilversum. En ik heb ze ook gezien bijvoorbeeld op het Alpha Centauri Festival destijds. Gert van Santen is niet meer. Rust in vrede, Gert. En voor jou nu Cloud Seeder van het gelijknamige album. Dit is Wave World.

Cloud Seeder van Wave World. Zoals gezegd, rust in vrede, Gert van Santen. En dan is het nu tijd voor het Rewire Festival. Dat gaat weer gehouden worden op 29, 30 en 31 maart aanstaande. In en rond het paard in Den Haag allerlei mooie locaties die gekozen zijn. Behalve het paard met diverse zalen hebben we de Lutherse Kerk, het Korenhuis tegenover het paard, de Grey Space, het magazijn en het Corso Theater. Geweldig. Allemaal mooie plekken, allemaal ook op loopafstand van elkaar. We geven kaarten weg voor de vrijdag. U kunt alle info vinden op rewirefestival.nl, maar u kunt ook gewoon de concertzender pagina checken. Daar staat een heel epistel over Rewire en ook nog eens een keer waar u alle mooie programma's die gaan over Rewire en ook over het Rewire Festival van vorig jaar gaan. Met allemaal mooie opnames en dus ook meer programma's die Rewire hoog hebben. En waarom hebben we Rewire hoog? Omdat het ieder jaar weer een heel erg fraai festival is in de binnenstad van Den Haag. Dit jaar wordt er onder andere opgetreden door Actress, een audiovisual performance met Young Paint, Giant Swan, Gazelle Twin, Low, Ipek Gorgun, Julia Holter, Laurel Halo, Mark Fell, Nicolas Jaar, Pius Mary, Tim Hacker en Canoio Ensemble, William Bezinski en Lawrence English en nog veel en veel en veel en meer. Maar wij houden het dus bij de vrijdag, want daar geven we 2x2 kaarten weg voor vanavond. U kunt dus iemand meenemen en rond 22:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. En u kunt dus iemand meenemen. En ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken. En dus om 22:30 bekendmaken. Onder benoeming van Rewire kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Ik had het net al over Tim Hacker, want die zal die vrijdag optreden met het Canoio Ensemble. In april zal het nieuwste album verschijnen van Tim Hacker. En daar hoort u nu een track van. De nieuwste van Tim Hacker en de mailbox gaat nu open.

Zo, gezellig hoor. Gazelle Twin. Dat was Hobby Horse. En dat komt van het laatste Gazelle Twin album Pastoral. En we zijn bezig met een special over Rewire. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nog veel meer fraais te horen is. Bijvoorbeeld Actress. Het laatste album heet Lageos. En daarvan hoort u nu Audio Track 5. En waarom hoort u dat? Omdat u nog steeds kaarten kunt winnen voor het Rewire Festival en dan speciaal voor de vrijdagavond 29 maart. De mailbox die staat nog open, bob.ruge@concertzender.nl, onder vermelding van Rewire. En dit is dus Actress.

Ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag. En wel wie, dat hoort u rond 10:30. De mailbox is nu gesloten. X-rated. Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het derde uur, wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het eerste uur, er zijn twee Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs, oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met die ongelofelijke, dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

En dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd...

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me. Dat hoort u hier bij X-Rated op de concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné. Waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Alan Vega. En Genesis P. Orridge wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexo Drone. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexo Drone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 11:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijswinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik er uitgepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achterinvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winterlight label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

0: Oh, wat schitterend werkelijk. Stellaria Fenica. Het Hibernia. Ik zag laatst een post op Facebook van het Reverse Alignment label die zich afvroeg hoe het in vredesnaam met Stellaria Fenica gaat. Want na 2008 A9 hebben we niets meer van deze dame gehoord. En ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan en er is bar weinig te vinden. Heel erg jammer, want dit was werkelijk geweldig wat zij toen deed. Dit komt van de verzamelaar Echoes of Polyhymnia. Zoals het hier staat, compiles music in ambient and related genres composed and recorded exclusively by women. 10 dames verzameld op deze verzamelaar, waaronder deze Stellaria Fenica. Prachtig werk verscheen op Hypnos Records. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En u hoort daarin het werk Quinta Essentia, de delen 1 tot en met 5 van Astral Fluids. Dat verscheen op het album Mysterium Magnum. Daarna Neznamo met het werk Ayvasto. En dat staat op het gelijknamige album. Dat allemaal zometeen. Tot middernacht bij X-Ray hier op de Concertzender. Het einde is nabij voor deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur extra. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Met dan een duik in het Roadburn Festival. En natuurlijk nog veel, veel meer fraais. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen uit de diverse kanalen. Dat doet altijd heel goed. Fijn dat u er bent. En fijn dat X-Rated er ook volgende week weer is. Want daar kunt u op aan. Gewoontegetrouw op de zondagavond. Hier op de Concertzender tussen 9 en 11. Maak er een mooie week van. De lente die gaat lekker losbarsten. Dus geniet ervan. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Tuscan Raiders. Een van de incarnaties van Mike Paradinas. Hij is onder andere ook muziek, hoe je het ook uitspreekt. Tuscan Raiders maakte deze track, Mike Paradinas, in 1995. De 12-inch Banta Tracks. En dat verscheen op het fameuze label Clear. Je hoorde Scream, Tatooine Sunset. Tuscan Raiders, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En even een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u de uitzending van vorige week na hebben willen luisteren en dus niet live hebt geluisterd. Door omstandigheden, ik heb namelijk een track gedraaid die niet gedraaid had mogen worden, waar een zogenaamd embargo op zit. Heb ik voor tot in ieder geval tot 25 oktober aanstaande de uitzending offline moeten halen. Zo ziet u maar, live luisteren is dus altijd het devies. Zoals nu ook weer zijn we er lekker tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu nieuw werk van Be Visible. Ja, die mag wel gedraaid worden, ook al is hij nog lang niet uit. 27 september gaat hij verschijnen. Be Visible en dat is Peter Kalcic. U hoort Hope in de Austrian Apparel Remix. En het gaat verschijnen via Data Snacks. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertcenter. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die, daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval 2 tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van dit uur, het volgende uur. Maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label Morphing Polaroids. En je hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt, of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen. En dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dit is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mahorka label. U hoort BRICS. Hier is Quasimono.

Zo, wat een heerlijke beuk van The Bug. Buried, Your Life is Short. Dat gaat 4 oktober aanstaande aan verschijnen op het nieuwe album van The Bug, Machine getiteld. En dat gaat gebeuren op het behoorlijke zware gewichten label Relapse. Kevin Richard Martin, die is nogal veel bezocht hier in de uitzending. Veel gedraaid, maar het is allemaal ook fantastisch werk. Hier bij X-Rated zijn we ook heel blij dat we kunnen draaien een nieuwe track van Craven Faults. Jawel, er komt een nieuw album en dat gaat Bounds heten. En dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. Craven Faults heeft de track Lampus Moss gereleased. En dat gaat dus verschijnen via Leave Records. De Synths en Sequencers, die gaan weer aan met Craven Faults.

0: van die muzikale helden waarvan je al weet dat het volgende album weer niet gaat tegenvallen. Dat geldt volgens mij ook, ook al ken ik natuurlijk maar één track van het album van Craven Faults, maar ook van deze en een nieuwe van Martin Sturzer. Zijn nieuwste, die verscheen via het eigen label Echo Elberfeld, heet Dawn of Time. Heerlijk synthiewerk van Martin Sturzer. U hoorde de track Cycles.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. In het eerste uur had ik het ook over de DJ-set die ik kon weggeven bij Cornelius in Paradiso. Je zorgt altijd dat je te veel platen bij je hebt, maar zo zijn er altijd van die tracks waarvan het jammer is dat je die niet hebt kunnen draaien vanwege tijdgebrek. Of omdat je gekozen hebt voor andere tracks. Eentje was dat van Eric Random en de Bedlamites. Het komt, Bedlamites moet ik zeggen. Afkomstig van het album Time Splice uit 1984 via Double Vision. Hier is Eric Random en zijn band met Subliminal Seduction.